0: naar stevensversnelling. Dat is een stevensversnelling, vlieg niet tegen.
1: Sixteen fifty two, 453.